Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Dat kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijnszone Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijnszone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist, wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 08 21 46 naar Dieter.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit. Blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Zij is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Bink, ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink Twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg, het
0: is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
2: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. De Kolruit in de Nijverheidsstraat in Sint-Niklaas blijft voorlopig dicht. Zaterdagmiddag kwamen plots plafondpanelen naar beneden. Twee vrouwen van 20 en 60 jaar raakten daarbij licht gewond. Ook een waterleiding zou zijn geraakt, waardoor de winkel aanzienlijke schade opliep. Klanten en personeel werden geëvacueerd. Kolruit onderzoekt samen met de hulpdienst wat er precies is gebeurd. Het is nog niet duidelijk of de winkel vandaag opnieuw zal opengaan. Georges Anteunus, eresenator en ereburgemeester van Lokeren, is overleden. Hij werd 91. Anteunus was van 1995 tot 2000 burgemeester van Lokeren en zetelde daarnaast in de Kamer, de Senaat en de Vlaamse Raad. Hij was de vader van huidig burgemeester Philippe Anteunus en de broer van voormalig bondscoach Aimé Anteunus. Vanaf vandaag ligt in het stadhuis van Lokeren een rouwregister. De politie van Sint-Niklaas gaat in november een maand lang extra controleren op steps, fatbikes en bromfietsen. Het is de eerste themamaand binnen een nieuwe aanpak, waarbij elke maand een verkeersthema centraal staat. De politie start met

0: sensibilisering en voer daarna de controles op. Vorig jaar werden 215 processen verbaal opgesteld voor gemotoriseerde tweewielers. Dit jaar zijn er dat voorlopig 140. Voor opgedreven fatbikes gebruikt de politie binnenkort een eigen testbank. Sporting Lokeren heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de beker van België en mag zich opmaken voor een duel tegen een ploeg uit de Jupiler Pro League. Lokeren won met 5-0 van Houtvenne. Uitblinker was Sam van Aarschot, die maar liefst 4 keer scoorde.
1: Land van Waas. The music sounds great.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit. Blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Zij is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Ronnie van de Vijver.

Ariana Grande was dat met Positions. We zitten ondertussen aan het einde van september bijna. Want het is vandaag maandag de 28e. En er staan ons nog een paar mooie zomerse dagen te wachten. Hele goedemorgen, blij dat jullie erbij zijn. Tot 12 uur ben ik er. En dit is Chumbawamba nog eens.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Chaka Taka 83 met Dark is the Night. En afgelopen vrijdag kwam er ook triestig nieuws uit Lokeren. Want daar meldde men het overlijden van eresenator en ereburgemeester van de stad Lokeren, Georges Anteunis. Hij is ook vader van de huidige burgemeester Philippe Anteunis en broer van Aimé Anteunis. De stad Lokeren heeft dan ook een rouwregister geopend dat is beschikbaar in het stadhuis van Lokeren tijdens de openingsuren. Kan het bijvoorbeeld terecht vandaag nog tot 12 uur of deze namiddag van 1:30 tot 5 uur. En ook dus de rest van de week kan je er terecht. Er is ook nog een digitaal rouwregister geopend en dat vind je via lokeren.be/georgesanteunis.

namelijk een concert gegeven op de speelplaats van de school, waar het voor hen allemaal 50 jaar geleden begon. En dat was in Dublin trouwens.

Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Het kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijn Solo Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijn Zone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66.

Reggie met Where Did You Go, My Summer Love. En het zomergevoel, dat zal hier nog altijd aanwezig zijn de komende dagen. Toch als we kijken naar de temperaturen die ze nog voorspellen. Toch voor deze periode van het jaar natuurlijk. En op Instagram ook verrassend nieuws over de Sugar Babes. Want de oorspronkelijke leden die hebben namelijk bekendgemaakt op Instagram dat ze een nieuw album gaan maken. Dus 26 jaar geleden. En dat album komt eraan op 12 februari

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Superman Lovers en Danny Hoffman met Starlight. We zitten tegen 12 uur. Zo dadelijk Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Maar eerst nog even naar zaterdag. En waarom naar zaterdag? Wel, afgelopen zaterdag kwam actrice Lien van den Broek naar Lokeren. Ze deed dat niet zomaar, maar ze kwam haar eerste kookboek signeren. Dat heet Typisch Lien. En ze deed dat in de automatenshop van het Vredegerecht. Ze zoete uitspraak. Ze woont ondertussen wel in Vlaams-Brabant, maar ze kwam naar Lokeren natuurlijk omdat ze afkomstig is uit Lokeren. En trouwens, over koken gesproken, het is bijna 12 uur. Misschien weet je ook nog niet wat je gaat eten vanmiddag. In elk geval, ik ben er morgen weer om 11 uur.

0: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
1: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
2: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Taylor Swift, Post Malone en Fortnite. Goedemiddag en welkom. Ja, ons broodje is klaargelegd voor ons. Het is een broodje geitenkaas geworden. Met geitenkaas, rucola, zongedroogde tomaten en pijnboompitten. Heerlijk, de lunch. Ik zeg, laat die lunch maar komen. We zijn klaar voor 2 uur lang broodje Waas. De lunch voor het Waasland. Lekker licht, muzikaal en krokant. En zometeen met een streepje slimste Waaslander. En ook nog een flinke vlug. Waar gaat dit over? Later in dit uur.

Hakuna Matata bij Lanfavaas en Broodjewaas met die grote Disney-klassieker, hè? The Lion King. Uren naar die film gekeken. Er is een remake geweest met echte dieren. Enfin, computertoestanden, maar echte dieren. En na het schijnt is dat ook mooi, maar ik heb die nooit mogen zien. Ja. De weerkaarten vandaag. Af en toe regen, wel zacht. Een graad of 21 op deze maandagmiddag in ons prachtige Waasland. En dan morgen... Zomer en morgen 27 graden met zon en wolken. Woensdag komt de regen terug met 24 graden. Donderdag 20 graden met regen. En vrijdag zon en wolken. En

0: Michael Jackson, tegenwoordig weer populair bij jonge, ja, jonge gasten. 10 jaar, mijn kinderen. Plots, papa mag Michael Jackson aan. Geen idee waar dat vandaan komt. Hier nog eens jam bij Land van Waas. Nu tijd voor de slimste Waaslander. Met deze vraag. Het is voor de computerspelfreaks van het eerste uur. Hoe heet de broer van Mario? Ja, die loodgieter. De broer van Mario, hoe heet die? Zijn naam is welkom via info@rlgw.be. Ik wacht op je antwoord. Je krijgt een uur tijd om te antwoorden. Niet spieken en mailen. info@rlgw.be.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già.

Marcus Norman en Suzy Quatro met Stumbling In. De zomer is bijna voorbij, nog deze week een opstoot met warm weer. Daarna is het herfst. Ik denk nog even terug aan de start van die zomer met het WK voetbal en deze die-die van Shakira en Burna Boy.

Die Die van Shakira en Burna Boy. Tijd voor het spel. Waar gaat dit over? Ik geef je het antwoord nu al. De vraag die krijg je pas na het nieuws van 1. Dat klopt. Eerst heette ze Touch. Dat is het antwoord. Welke vraag hoort hierbij? Waar gaat dit over? Even nadenken. Ik mag het verklappen na het nieuws van 1 uur. Niet vroeger. Dus ik ga je even bezighouden. Dat klopt, maar eerst heette ze Touch. Het antwoord van de vraag vandaag, en die vraag die komt eraan na het nieuws. Intussen voor het nieuws aan 1 uur, Dan Henley in Broodje Waas, bij Radio Land van Waas.

0: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Jeroen Verkruijsen.

Algero, Love is Waiting bij Land van Waas. Goedemiddag en welkom. We zijn bezig met het spel Waar gaat dit over? Tijd voor het lossen van de vraag. Het antwoord was ja, eerst heden ze Touch. De vraag die daarbij hoort is, klopt het dat de Spice Girls eerst anders heten? En het antwoord is inderdaad, klopt. Eerst begonnen ze met de naam Touch. Maar, zegt Mel C ooit aan de krant in Engeland, toen waren we best saai. We voelden dat we in een mal moesten passen en we zochten dus iets anders. Ja, iets meer pittig. Ja. Letterlijk dan, hè. De Spice Girls heten eerst Touch. Wat een zeer fijn weetje. Morgen meer Waar gaat het over rond 10 voor 1. En nu een nieuw uur broodje Waas met Land on Beat. You bring on the sun.

Mathieu Terijn met Bazaar en Lux bij Land van Waas. Tijd voor het antwoord. Op de vraag in de slimste Waaslander. Hoe heet de broer van Mario? Uiteraard uit het computerspel. De broer van Mario, die heet Luigi. Ja, Luigi. Veel goede antwoorden, dat wel. Morgen een nieuwe vraag rond 20 voor 1.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Ja, make my day. Die van gemeenteraadslid Elke van Boogaard in Sint-Niklaas is niet gemaakt. Ze had zelfs pech. Ze heeft alarm geblazen bij een alcoholcontrole. Je weet, als je gemeenteraadslid bent, dat komt meteen in de krant, hè. Pech dus. Ze zegt, het was dom van mij. Ze heeft misschien gelijk. Het is Land van Waas met War on Drugs.

Who's That? The War on Drugs bij Lantawaas. Het is bijna twee uur. Zometeen bij ons hier een uur tussendoor. En dan komt Michiel eraan met het begin van het einde eigenlijk, van deze werkdag. Straks vanaf drie uur. Ik heb nog Anastasia voor je.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink! Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink. Woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg het.
0: Het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
2: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependaele zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht in voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependaele zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig, elders blijft het meestal grijs met af en toe ook wat gedruppel, maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18

voor alle beschaamde jongens onder jullie. Deze hier van Bananarama en Shy Guy. Ik weet niet of ik daarbij hoor, ik denk het niet in ieder geval. Uit de jaren 80, Bananarama dus. Het is ondertussen 3 uur geweest. Op deze wat regenachtige maandagnamiddag. Er valt niks aan te doen, maar ik zit me net te bedenken, het is goed voor mijn gazon. Ik heb hem een tijdje geleden ingezaaid. En zo kunnen al die groene grassprietjes goed groeien, hoor.

Razorlight en America. Toch wel opmerkelijk. De wedstrijd die Sporting Lokeren het afgelopen weekend heeft gevoetbald tegen Houtvenne. In het kader van de 16e finale van de Crocky Cup. De man van de wedstrijd was Sam van Aarschot. Hij heeft maar liefst 4 van de 5 goals gemaakt. En nu is het uitkijken, want Sporting Lokeren moet binnenkort opnieuw in die Crocky Cup aantreden. En dat tegen een eerste klasser. Dit is Karel Gianni.

Je kent ze natuurlijk van I'm Every Woman en I Feel For You. Ook dit was een hit van de Amerikaanse zangeres Chaka Khan. En This Is My Night. Straks voor jou de lokale agenda. Wat valt er allemaal te beleven bij ons in de buurt? Je komt het zometeen nog te weten. En ook muziek van Matthew Cousin, Alu Black, Never Growing Up. De Alex Warren, na deze van Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry.

0: Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Het kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijn Solen Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijn Zone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 7:30, het concert begint om 8:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 10:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be.
1: Radio Land van Waas. Michiel

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Alex Warren, gisteren nog te zien op de Rode Loper in Los Angeles samen met zijn vrouw tijdens de uitreiking van de MTV Music Awards. Je hoorde Alex Warren en Emerald Eyes. En dit zijn de Dolly Dots van jaren geleden uit Nederland in Doe Wa Didi Didi.

Muziek uit ons eigen land. Felix de Laat en zijn Lost Frequencies. Dat was Live It All. Straks hier bij ons Somber en Homewrecker. En ook het nieuws van 4 uur komt je richting uit. Maar eerst deze meneer hier. Jason Donovan uit Australië komt hij. When You Come Back To Me.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependaele zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetje van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht en voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependaele zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n 94 euro en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig, elders blijft het meestal grijs met af en toe ook wat gedruppel, maximaal tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
2: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
5: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Alexander O'Neill en All True Men. Tot bijna 4:08 op maandagnamiddag hier bij Land van Maas. Leuk dat je erbij bent. Michiel in de middag tot 6:00. Zometeen de nieuwe Hooverphonic samen met Jasper Erkens. Deze keer kozen ze voor een mannelijke stem. En ik moet zeggen, het is aardig gelukt. Second Life is een nieuwe plaat. Dit is muziek uit Duitsland, de jaren 80. Rheingold in Dreiklang, Dimensionen.

0: Ze waren wel een beetje omstreden. Die Milli Vanilli, dat was Blame met On The Rain. En daarmee zaten we in de jaren 80. En of er vandaag en morgen regen valt, dat vertel ik je binnen een paar platen in ons weerbericht voor vandaag. En verder ook te goed natuurlijk het nieuws uit onze regio. En heerlijke muziek op maandagmiddag. Whitney Houston en deze van Superfunk en Ron Carroll. Lucky Star heet het.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

let me explain. My love for you is real. Something I can feel.

about the film The Bodyguard, I Will Always Love You. Ooh, Whitney Houston. Dan dan zie. Radio Land van Baas. Maandagmiddag 28 september. Leuk dat je luistert inderdaad naar Radio Land van Baas. Een middag met af en toe wat regen in het westen en het centrum van het land en opklaringen in het oosten. Maxima tussen 20 en 26. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Lees ik dat nu goed, tot 30 graden? Onvoorstelbaar, hè? We zijn eind september. Woensdag opnieuw wat buien en in de namiddag komen die voor die buien. Temperatuur zit woensdag rond 27 graden. Over een extra lange zomer gesproken. Of toch een beetje. Fijn dat je luistert. Dit is Justy en Sam Harper. Just a little.

is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. De Kolruit in de Nijverheidsstraat in Sint-Niklaas blijft voorlopig dicht. Zaterdagmiddag kwamen plots plafondpanelen naar beneden. Twee vrouwen van 20 en 60 jaar raakten daarbij licht gewond. Ook een waterleiding zou zijn geraakt, waardoor de winkel aanzienlijke schade opliep. Klanten en personeel werden geëvacueerd. Kolruit onderzoekt samen met de hulpdienst wat er precies is gebeurd. Het is nog niet duidelijk of de winkel vandaag opnieuw zal opengaan. Georges Anteunus, eresenator en ereburgemeester van Lokeren, is overleden. Hij werd 91. Anteunus was van 1995 tot 2000 burgemeester van Lokeren en zetelde daarnaast in de Kamer, de Senaat en de Vlaamse Raad. Hij was de vader van huidig burgemeester Philippe Anteunus en de broer van voormalig bondscoach Aimé Anteunus. Vanaf vandaag ligt in het stadhuis van Lokeren een rouwregister. De politie van Sint-Niklaas gaat in november een maand lang extra controleren op steps, fatbikes en bromfietsen. Het is de eerste themamaand binnen een nieuwe aanpak, waarbij elke maand een verkeersthema centraal staat. De politie start met sensibilisering en voert daarna de controles op. Vorig jaar werden 215 processen verbaal opgesteld voor gemotoriseerde tweewielers. Dit jaar zijn er dat voorlopig 140. Voor opgedreven fatbikes gebruikt de politie binnenkort een eigen testbank. Sporting Lokeren heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de beker van België. Hij mag zich opmaken voor een duel tegen een ploeg uit de Jupiler Pro League. Lokeren won met 5-0 van Houtvenne. Uitblinker was Sam van Aarschot, die maar liefst 4 keer scoorde.

Troy 7 bij Waaslands nummer 1. Je hoorde Joet. Het zat al in ons lokaal nieuws. Daarnet het berichtje van de Kolruit aan de Nijverheidsstraat. Voor de mensen die denken, ik moet zo meteen nog even naar de Kolruit. Is die Kolruit open na dat incident met die plafond die naar beneden is gekomen? Jawel hoor, de Kolruit in de Nijverheidsstraat is opnieuw open. Michiel in de middag, Somewhere Only We Know. Dit moet muziek van Keen zijn, kan niet anders.

David Lee Roth en California Girls. In de jaren 70 was Louis Neves heel populair. De man die verongelukte samen met zijn vrouw op kerstdag. En een van zijn liedjes heette Laat ons een bloem. In liefde voor muziek, 2023 gebracht door Meteor. Dit is een

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependaele zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetje van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht in voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependaele zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n 94 euro en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig, elders blijft het meestal grijs met af en toe ook wat gedruppel, maximaal tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en

Uit de jaren 80, Deodato, SOS Fire in the Sky. Ook vuurwerk tijdens de Vlaamse onderhandelingen over de begroting. Alhoewel, het is te zeggen, ik denk dat het vuurwerk iets te groot was, want je hebt het gehoord, Hilde Krivits is afgevoerd naar het ziekenhuis nadat ze onwel werd. U2 op maandagmiddag, Michiel in de middag en Stay tot 6 uur.

Daryl Hall en John Oates hadden het over Private Eyes Who Are Watching You. En daarvoor Taylor Swift nog altijd de nieuwe I Knew It, I Knew You op Land van Maas. Zullen we het een beetje gezellig houden vanmiddag hier aan het eind van je werkdag? Mark Ronson en Bruno Mars en Uptown Funk.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg,
0: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

Dit plukten we uit de jaren 90. Een van die mooie liedjes van John Secada. Dat was Just Another Day. Op maandagnamiddag, er kan wat regen vallen in het westen. Opklaringen in het oosten, daar hebben we wel een beetje van kunnen genieten. Maxima vandaag tot 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm tot zelfs, lees ik het goed, jawel hoor, 30 graden. Woensdag opnieuw buien vanaf de namiddag. Buien vanaf de namiddag, goed. Temperaturen tot 27 graden. Pull up to the bumper. Dit is Grace Jones. 4 voor

Dit is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. De Kolruit in de Nijverheidsstraat in Sint-Niklaas blijft voorlopig dicht. Zaterdagmiddag kwamen plots plafondpanelen naar beneden. Twee vrouwen van 20 en 60 jaar raakten daarbij licht gewond. Ook een waterleiding zou zijn geraakt, waardoor de winkel aanzienlijke schade opliep. Klanten en personeel werden geëvacueerd. Kolruit onderzoekt samen met de hulpdienst wat er precies is gebeurd. Het is nog niet duidelijk of de winkel vandaag opnieuw zal opengaan. Georges Anteunus, eresenator en ereburgemeester van Lokeren, is overleden. Hij werd 91. Anteunus was van 1995 tot 2000 burgemeester van Lokeren en zetelde daarnaast in de Kamer, de Senaat en de Vlaamse Raad. Hij was de vader van huidig burgemeester Philippe Anteunus en de broer van voormalig bondscoach Aimé Anteunus. Vanaf vandaag ligt in het stadhuis van Lokeren een rouwregister. De politie van Sint-Niklaas gaat in november een maand lang extra controleren op steps, fatbikes en bromfietsen. Het is de eerste themamaand binnen een nieuwe aanpak, waarbij elke maand een verkeersthema centraal staat. De politie start met sensibilisering en voert daarna de controles op. Vorig jaar werden 215 processen verbaal opgesteld voor gemotoriseerde tweewielers. Dit jaar zijn er dat voorlopig 140. Voor opgedreven fatbikes gebruikt de politie binnenkort een eigen testbank. Sporting Lokeren heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de beker van België. Hij mag zich opmaken voor een duel tegen een ploeg uit de Jupiler Pro League. Lokeren won met 5-0 van Houtvenne. Uitblinker was Sam van Aarschot, die maar liefst 4 keer scoorde.

Freya Sky kiest voor de zachte behandeling. Silent Treatment. Ik heb nog wat nieuws over Daknam Dorp. Want vanaf maandag gaat Daknam Dorp voor 2 weken op slot. We gaan daar een tunnel maken, zodat de otters weer beter naar de moervaart kunnen gaan. Red

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen.

0: Maxe. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Land van Waas.

0: Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Het kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijn Solo Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijn Zone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist, wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter.
1: Dit is Land van Maas. The music sounds great.

Volgend jaar gaan ze optreden in het Koning Boudewijnstadion. Ik ben toch eens benieuwd of ze dat stadion vol gaan krijgen met al die Clouseau-fans. Vanavond ga ik uit van Clouseau.

Beep Beep. Spider Murphy Gang uit het jaar dat Radioland van Maas voor het eerst is beginnen uitzenden. Ich schau dich an van de Spider Murphy Gang. We gaan richting 6 uur. Veel plezier met Afterdinner en graag tot morgen vroeg 7 uur.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdag namiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependaele nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstelgedrag. Diependaele zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar Belgische bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het derde weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstelgedrag. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt de zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar Belgische bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het 3e weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink! Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink. Woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Het kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijn Solen Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijn Zone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist, wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 08 21 46 naar Dieter.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstelgedrag. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingenen in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt de zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar Belgische bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het derde weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
2: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
5: Vink, ramen en deuren.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg,
0: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Een bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onet bij name, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25. Die zou op de dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze 2 maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedische onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora-Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-18-00.

Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas. In Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Een bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onnet bij Namen, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25. Die zou op de dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze 2 maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedische onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora-Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.